0: Dit is Radio 1224.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: 1024. De guilty pleasure van de Nederlandse radio.
1: Geluk is toch geen 100.000 gulden. Geluk is ook geen...

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: Buys noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense droneaanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 1024 weerbericht.
1: Het blijft de hele nacht droog. Het kwik daalt naar een graad of 20 in stedelijk gebied. En daarbuiten zakt het naar zo'n 17 graden. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind. In de ochtend zijn er wolken in het noorden met daar ook kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog met al snel veel zon. 'S Middags is er een tweedeling met in het zuiden zonnige periode en geen regen. In het noorden is er meer bewolking met ook kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuiden. En er waait morgenmiddag een matige, aan zee soms vrij krachtige noordelijke wind. Morgenavond kan er nog een bui vallen in het noorden, al dan niet met onweer, en blijft het elders droog. Ook vrijdag wordt het nog warm en kunnen er een paar regen- en onweersbuien vallen. Daarna zakt de temperatuur, maar blijft het wel overwegend droog met ook nog zonnige perioden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Waarschuwing. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: Hij is een kerel. Laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan.
1: La la.
2: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
3: Altijd piratenhits.
2: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

Dit is voor jou, mijn vriend. Jij die elke dag met je wagen langs de weg zit. In vreemde steden en vreemde landen. Jij die droomt van een rustige avond in je stamcafé of thuis bij je familie. Maar je moet rijden. Elke dag honderden kilometers op die ellenlange eenzame wegen. Ja, voor jou heb ik dit geschreven. Hij rijdt een 30-tonner diesel. Is de meeste tijd van huis. En hij werkt zich zo te pletter. Voor zijn vrouw en dochter thuis. Zo rijdt hij al vele jaren. Van Rotterdam naar Boedapest. Want achter het stuur in zijn cabine, daar voelt hij zich opperbest. Hij is een kerel, laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan. En zo stuurt hij dat gevaarte met beide handen, hard als staal. Af en toe steekt hij zijn hand op, want men kent hem allemaal. Nee, hij rookt niet en hij drinkt niet. Ja, soms als hij vrij is, een glas bier. Want hij weet dat thuis een vrouw zit met zijn dochtertje van 4. Hij is een kerel, laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan. En ligt hij 's nachts in zijn cabine, dan voelt hij zich verrekt alleen. En draait hij zich van zij op zij. En voelt hij onrust om zich heen. Dan ineens haat hij zijn diesel en die ellenlange rit. Maar schudt dan zijn hoofd, want hij weet dat men op vracht te wachten zit. Hij rijdt een 30-tonner diesel, achtervolgd door zijn verdriet. Want thuis, daar zit een mooie vrouw, die hij veel te weinig ziet. Ergens kan het zo niet langer, en dat voelt hij heel goed aan. Want komt hij ooit te vroeg naar huis misschien, is hij mogelijk alleen. Hij is een kerel. Laat geen traan. Ja, zijn leven is de autobaan. En dan neemt hij een beslissing. Hij doet dit na diep beraad. Want om een ander vak te leren, is het toch nog niet te laat. Nog maar 100 kilometer. En dan is hij weer bij haar. Maar de deur is dicht en het huis is leeg. En zijn vrouw is niet meer daar. Hij is een kerel, laat geen traan. Want zijn leven blijft de autobaan.

het nooit zal komen. Maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert. En dat er nieuwe gedachten leven. Dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Volgens het leger negeerde het schip dat onder Curaçao's vlag zou varen herhaaldelijk waarschuwingen om te stoppen. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. De registratie in Curaçao zou vals zijn. De Amerikanen hebben vannacht verschillende doelen in Iran aangevallen. Aan de kust langs de straat van Hormuz, maar ook elders in het land. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Bij de achtervolging waren naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone betrokken en er zijn waarschuwingsschoten gelost. Ruim 100 democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen de militaire hulp aan Israël stopzetten. Het voorstel is verworpen, maar laat zien dat de verdeeldheid binnen de Democratische Partij flink groeit. Veel democraten zijn een stuk kritischer geworden op de Amerikaanse steun aan Israël en de oorlog in Gaza.

0: is minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
1: Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Hey, jij daar. Luister goed. Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Radio 1224. Altijd Piraten Hits 1224. Op

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht.

Op zekere dag liet ik een vreemde man mijn revolver zien. Hij vroeg me, beste kerel, staat je naam daar ook nog op misschien? En toen ik ja gezegd had, pakte hij me vlug het wapen af. Handen hoog, meneer. En tot ziens maar weer. Toen dacht ik, kijk, dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken, maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. De dag daarop heeft toen mevrouw voor mij direct een krant gekocht. Ze zei, je hebt de bank beroofd en daarom word je nou gezocht. Ze vonden je revolver, want die liet je leggen bij het loket. Huilend zei ze zacht, wie had dat verwacht? Toen dacht ik, kijk, dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken, maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. In de gevangenis kwam op bezoek diezelfde vreemde man. Mijn vrouw was bij hem en ze had de splinternieuwe bontjas aan. Ze zei, we hebben een paar sinaasappels voor je meegebracht. En toen zei die man, eet er lekker van. Toen dacht ik, kijk, dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken, maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. De dag dat ik gehangen werd, brak hier de raam, dan had gedacht. Er waren veel meer mensen dan ik aanvankelijk nog had verwacht. Ik vroeg nog aan de beul of hij er snel een eind aan maken kon. Hij trok iets te gauw en toen brak het touw. Toen dacht ik, kijk, dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken, maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek.

bel wordt de wacht gehouden door twee stenen katten. En dat varkenslederen boek blijkt bij nader onderzoek geen verhalen, maar sigaren te bevatten.

niemand weet of hij lachen zal of hartverscheurend grienen. En je vindt in menig vak van de bruine letterbak een kabouterauto of een naaimachine. Bij zo'n beetje elke ruit kijk ik weer mijn ogen uit en ik

0: 1024. Weerbericht.
1: In het midden en zuiden van het land geldt ook vandaag het Nationaal Hitteplan. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico voor oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. Het blijft vandaag vooral in het oosten en noorden half tot zwaar bewolkt. Misschien met in de loop van de dag een spatje regen, met later in de avond zelfs kans op een onweersbui. In de rest van het land klaart het snel op, gaan we de zon weer volop zien en blijft het overal droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind loopt de temperatuur in de middag uiteen van 31 in het zuiden tot 22 in het noorden. Aan zee kan het stevig gaan waaien. Vanaf vrijdag duikt de temperatuur onder de 30 graden en in het weekend wordt het rond de 19 tot 23 graden. Overal in het land is er dan kans op wat regen en onweer. Maar veel neerslag gaat er niet vallen en ook de zon verdwijnt zeker niet helemaal. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Op de tandem, tijdens het Brommerskieken, in mooi Valkenburg,

0: niet zomaar radio. Dit is Radio 1224.
1: Radio 1224.nl.
0: Altijd Piraten Hits.

Bijzonder goedemorgen, de luisteraars amateurs. Ik ben in verbond met de Scheepsjager met Madonna. Dat allemaal op de donderdagmorgen, de muziekuitzending. In ieder geval met de warmte, in een paar uurtjes eerder. Praatjes gaan eronder voor Jan en allemaal, voor alle luisteraars, alle amateurs. Ook voor het hele team van de 1224. Ook om de luisteraars op de 1224 kilowatt op de middengolfband. Dan gaan we die richting uit. Een bijzonder goedemorgen.

Ik wil net zeggen, zondag een staphorst, maar dat is het hier nu. Het is goed bewolkt hier. Klein beetje regen aan deze kant hier. Nou, is wel een lekker, hè, hier, boven mijn zolder. In ieder geval een bijzonder goede morgen. Je bent verbonden met de scheepsjager, met Madonna. Dat allemaal rechtstreeks vanuit Staphorst, vanuit de boulevard hier. Met een paar enkele plaatjes op de donderdagmorgen.

Dat ook de plan ook omdraaien voor de visum van onder de werkzaamheden daar. Ook om Teun daar, plaag ook om die kant uit. Ook om George met de lady daar vanuit Breda, plaag ook om onder die kant uit. Ook om Christen Roodhadelaar vanuit Walwijk met de lady, plaag om die kant uit.

Ook hem Dina van Ouwendorp vraagt aan ieder geval die kant uit. Ook hem Ada Hensen vraagt ook hem die richting uit. Hè. Dus ze mag hem mooi met aan die kant. Kom de platen maar aan de volle tempo. Hè. Goedemorgen.

Goedemorgen, de luisteraars amateurs. Ik ben in verbond met de scheepsjager met Madonna. Dat allemaal rechtstreeks vanuit de boulevard hier vanuit Staphorst. En dat deed op de donderdagmorgen. Verder heb ik de plannen om te draaien voor Steffi, ook een voor Wout. En ook een voor de Bison, ook een voor George met de lady daar vanuit Breda. Ook een Peter Holland, de plannen ook om die kant uit. Hè. Ook om Abby en Dirkje daar vanuit Tubbering. We gaan in ieder geval die kant uit. Mocht je mee zitten luisteren naar.

Verder gaat het belangrijk ook onder voor Dina Oden, van Odendorp. En voor Ada Hinsen, de vraag ook om die kant allemaal uit. Hè. Ook om de luisteraars die aan de werkzaam zijn, de vraag gaat niet de welkom die richting uit.

De volgende vraag gaat om onder voor Emiel van der Wal, Erik van Raamsdonk uit Linschoten. Ook een voor het hele team van de 12-2-4. Ook een voor Teun. En dan wordt hem aangeboren Ronald Huisman. Ronald Huisman, bedankt vanaf jouw kant daar, vanaf de Blokhut. Laat je in ieder geval in die richting op, hè.

Een plaatje mocht verzorgd van K3, 10.000 luchtballonnen. Maar die komt er zomaar aan, hè. In ieder geval een plaatje voor Imu van der Wal, Erik van Raamsdonk vanuit Linschoten. Ook een voor het hele team van de 12-2-4. En ook een voor Teun. En dat wordt hem aangeboden door Ronald Huisman. In ieder geval door Ronald. Nu is hem mooi met de verder aanwezigen daar, hè.

kunt reageren op dit programma. 06-23-33-2098. 06-23-33-2098. Of in via de website van radio1224.nl. In op de verzoekbox. En dan komt het ook een dik voor elkaar, hè.

De volgende plan wil ik ook omdraaien voor Dirkje en Appie daar vanuit Tubbering. Een mooi plaatje opgezocht hier van Bonnie en Sunny. Ik hoop dat die goed is, Dirkje.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

Voor een goed verzoek kunt u altijd inbellen 06-2333-2098. 06-2333-2098. Of in via de website van Radio 1224.nl in de verzoekbox. En dan komt het ook een dik van elkaar, hè? De plaatje gaat ook richting Reusman daar. Reusman, een prettige vakantie, jij er naartoe bent daar. Plaatje ging in ieder geval ook die richting uit, hè? Verder ook voor alle luisteraars en alle amateurs die erbij zijn. Ook voor het hele team van de 1224. Daar gaan we die richting uit. Ook om de luisteraars op de 1224 kilowatt op de middelgolfband. De plaat ook allemaal die richting uit. En midden en naar het zuiden van het land. Ik heb van de week nog wel een keer dat ik hem ontpakken kon hier, hè? Maar dat ging niet, hè. Beetje moeilijk aan deze kant. Kom de plaatjes weer aan in de volle tempo, bijzonder. Goedemiddag. Of goedemorgen. Maar het is nog geen middag, hè. Zo snel gaat het niet. Kom ze weer aan in de volle tempo, bijzonder. Goedemiddag of goedemorgen. Nou, wat het ook maar is, hè. Ik ben in verbond met de scheepsjager, met Madonna. Dat allemaal rest even naar Stafford City. Met een klein beetje muziek op de donderdagmorgen, hè.

Op zekere dag liet ik een vreemde man mijn revolver zien. Hij vroeg me, beste kerel, staat je naam daar ook nog op misschien? En toen ik ja gezegd had, pakte hij me vlug het wapen af. Handen hoog, meneer. En tot ziens maar weer. Toen dacht ik,

Maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. De dag daarop heeft toen mevrouw voor mij direct een krant gekocht. Ze zei, je hebt de bank beroofd en daarom word je nou gezocht. Ze vonden je revolver, want die liet je leggen bij het loket. Huilend zei ze zacht, wie had dat verwacht? Toen dacht ik,

Maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. In de gevangenis kwam op bezoek diezelfde vreemde man. Mijn vrouw was bij hem en ze had de splinternieuwe bontjas aan. Ze zei, we hebben een paar sinaasappels voor je meegebracht. En toen zei die man, eet er lekker van. Toen dacht ik, kijk dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken. Maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. De dag dat ik gehangen werd, brak hier de raam, dan had gedacht. Er waren veel meer mensen dan ik aanvankelijk nog had verwacht. Ik vroeg nog aan de beul of hij er snel een eind aan maken kon. Hij trok iets te gauw. En toen brak het touw. Toen dacht ik, kijk dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken. Maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek.

De volgende plaat ben ik voor Erik Vonk, Daiwa House, Jan Snel uit Montfort en Jannie Albert, Jan. Plaatje voor de aangeboren door Ronald Huisman. Ronald Huisman, bedankt vanaf jouw kant weer. Plaatje geniet op wel die richting uit, richting de Blokhut. We zijn een plaatje weer van Hanny. Peter, ik vertrouw je voor een meter. Nou, die komt er zomaar achteraan, hè.

0: Wie nog wel de prijs in de handen van Erik, Vonk, Dijwa, House. En Jan Snel vanuit Montfort. En Jannie Alberts en Jan. En dan wordt er maar gewoon een 100 huisman, hè.
1: 1, 2, 3, 4.

In een bijzonder goedemorgen, de luisteraars amateurtje binnen verbonden met de scheepsjager met Madonna. Dat allemaal rustig vanuit de boulevard, vanuit Stappos. Een goedemorgen. Omdat de kwaliteit nog een beetje goed ben van de muziek. En dat de muziekkeuze een klein beetje in de smaak valt, daar doen we het weer voor, hè.

Bijzonder goede man, de luisteraars amateurs. Ik ben nog steeds verbonden met de scheepsjager met Madonna. Dat allemaal rustig even naar de boulevard hier vanuit Staphorst. Dan kun je erin luisteren naar de muzikale klanken. Dat een uurtje verlof en dan is het ook weer gebeurd hier. Hè. Dan vind ik het ook weer mooi geweest hier. In ieder geval luister maar mooi met naar de muzikale klanken. En dat allemaal in de donderdagmorgen hier vanuit Staphorst. De plaat ging eronder voor Jan en allemaal. Niemand uit het alle luisteraars, alle amateurs. Ook in voor de het hele team van de 12-2-4. En ook aan de luisteraars op de 12-24 kilowatt op de Middelholle band. Daar gaan we in ieder geval die richting uit. Luister nummer 1 met naar de muzikale klanken. Van jong en oud, hij biedt mooi en wel. Ook om alle zieke luisteraars, plagen aan die kant uit. Ook om alle bejaarde mensen, plagen in ieder geval die richting uit. Hè. Komt ze vooraan.

0: Ja, dat kan best bijzonder. In ieder geval mooi dat het goed is. Wij zeggen in ieder geval die kant uit de bijzonder.
1: Fietsliefhebbers, opgelet.

Erik de Zwart hier. Bekend van Veronica, Radio Caroline, Hilversum 3, Radio 5, 3, 8 en natuurlijk de top 40. Nu wil ik graag bij Radio 12, 2, 4 werken. Kan dat?

Ook aan Robert-Jan, goedemorgen. Ja, ik had wat afscheid aan hem, maar ik zal nog één plaatje draaien voor jou, Wim. En dat wordt hem aangeboden door Robert-Jan Wim vanuit Wapenveld. Of in ieder geval daar het land is. Nog één bedankt, Robert-Jan. Dan nog één plaatje erachteraan hier en dan gaan we er ook uit hier, hè.

0: Ja, 100% dat het land is. Kom goed, Robert-Jan, hè? Plaag je wel hem die kant uit. Ik zou een plaatje nog in deze nemen en dan is het ook echt gebeurd hier, hè? Met de temperatuur nu loopt aardig weer op hier.
1: In ogen kijk.
0: In ieder geval ook nog een prettige dag, hoor. Ook tot aanstaande donderdag, denk ik weer, hè? Dat denk ik haast nog wel.
1: Zie je

0: Ook om Studio 16, ook een bedankt vanaf jouw kant. Naar de plaat, in ieder geval voor het hele team van de 12-2-4. Gaat eruit hier, ik laat nog een synthesizer erin achteraan lopen hier, van Quinox. En dan nog een polgaatje, dan is het ook echt gebeurd hier. Hè? Daar begint het zo naar aardig op te komen hier.
1: Ik ging nooit meer naar een ander, want we horen...
0: Ook aan Peter Holland, ook een bedankt vanaf jouw kant daar. Ook weer tot de volgende keer, ook de Bison. Met de werkzaam in daar. In ieder geval de plaat ging eronder van Jan en allemaal, niet meer deugen zonder, hè.

Ja, ja, het is de tijd van komen en de tijd van gaan, hè. Ja, ja. En de tijd van gaan is nou komen, hè. In ieder geval, de luisteraars amateurs, zo ben ik weer tot einde gekomen van het plaatprogramma van de Scheepsjager met Madonna. Het is weer mooi geweest hier. Komt de kwaliteit weer goed van fanspraak van de muziek. En de muziek is een klein beetje in de smaak van. Dat doen we weer voor, hè. Het is af en toe een klein beetje moeilijk hier. Ja, moeilijk. Het is nooit moeilijk, hè. Voor iedereen, hè, laat ik zo zeggen. Dus dan denk ik weer bedankt weer, tot de volgende keer. En ik hoop dat ik handelweek donderdag achtermiddag aanwezig ben. En dat is zo te zien nog wel aardig, hè. Kun je wel luisteren, donderdagavond, had weer een beetje met zit.

Van alle DJ's van de week weer succes met de uitzending weer. Dat komt ook weer dik van elkaar, denk ik wel, hè. Dus dat zijn alle luisteraars, alle amateurs, bedankt voor aandacht weer. Tot de volgende keer, toegelaten naar morgen is. Ook voor het hele team, 1224. Ook aan de luisteraars op de middengolfband, op de 1224 kilowatts. Ook allemaal en bedankt. En ook weer tot de volgende maal.

Het gebison, mooi toch ging, hè? Wat de best ging door vanaf de werkplaats door. Nou doen we het ook weer voor, hè? In ieder geval ook een bedankt, tot de volgende keer weer. Ik zeg werkzaam.

Ook aan Sjors en beterschap van dat meekamp gewend, hè, met de griep. Daar ben ik mooi klaar met, hè, met dit weer.

Nou, we gaan nog één polkaartje erachteraan, hè, voor het afscheid. Maar net ook weer mogen wezen, hè. Dan gaan we er ook weer hier. Bedankt allemaal, tot de volgende keer. Dit was Tim vanuit Stappers, de scheepsjager met Madonna. Met de muzikale klanken daarin op de donderdagmorgen. Een andere week weer gewoon de normale uitzending van 6 tot 10. Ja, s'avonds, hè. Ja, dat is wel mooi cool, hè. S'morgen het voor 6 uur. Bedankt, tot de volgende keer. Goed. Ook een rode adelaar met de lady daar vanuit Waalwijk ook. En bedankt, hè, Chris.

Dus vanmorgen weer de luisteraars amateur. Bedankt weer. Tot de volgende keer. We gaan eruit hier. Einde muziek, einde uitzending. En in ieder geval de DJ's. Succes met de uitzending van de week. En hopen het een beetje koeler te worden. Dan kun je het ook allemaal een beetje volhouden. Bedankt. Tot de volgende keer. Adieu.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd piratenhits. Radio 1224. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. Eerder kwam het bericht naar buiten dat een olietanker die onder Curaçaose vlag zou varen door de VS in de zeestraat was uitgeschakeld. Curaçao denkt dat de melding betrekking heeft op de Dark Fleet, schepen die vervalste registraties en vlaggen misbruiken om internationale sancties te ontwijken. Afgelopen nacht zijn er bij een brand in een weeshuis in een buitenwijk van de Algerijnse hoofdstad Algiers zeker 11 mensen om het leven gekomen. 19 anderen raakten gewond. Lokale media melden dat alle slachtoffers kinderen zijn. De brandweer was vanmorgen rond 3:30 ter plaatse. 5 personen met speciale behoeften konden geëvacueerd worden. De burgerbeschermingorganisatie vreest dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Een topman van energieagentschap IEA, Fatih Birol, zegt dat als de straat van Hormuz niet binnen een paar weken helemaal voor de scheepvaart geopend wordt, er serieuze nieuwe problemen voor de wereldeconomie op de loer liggen. Gaat de zeestraat niet volledig open, dan raakt dat de economie van alle landen in de wereld, vreest Birol. Zowel Iran als de VS dreigen met hun recente aanvallen de toevoer van onder andere aardgas, olie en kunstmest van landen aan de Persische Golf te dwarsbomen. De 2 verdachten van het aansteken van de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn officieel aangeklaagd. Het gaat om 2 18-jarige mannen. 1 van hen was lid van de vrijwillige brandweer. Daar is hij inmiddels geschorst. Er is zo'n 2000 hectare uniek natuur- en cultuurgebied verloren gegaan. De snelweg die er doorheen loopt, de route Soleil naar het zuiden, gaat één deze dagen weer open. De ANWB adviseert om de weg voorlopig nog te mijden. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Radio NL, Q Music, 100% NL, 538 of Veronica. Ze klinken leuk, maar niet zoals Radio 1224. Altijd piraten hits.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag krijgen we met een tweedeling in het weer te maken. Het zuiden heeft de beste papieren voor droog weer met zonnige momenten. In het noorden is het meer bewolkt en in het noordoosten kan een regen- of onweersbui voorkomen. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 30 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. In het noordoosten kan een regenbui vallen en daar kan onweer bij zitten. In de nacht wordt het 12 graden in het noordoosten tot 17 graden in het westen en zuiden. Morgen start de dag met zon. In de loop van de ochtend kan er plaatselijk een bui vallen. Overdag doet de temperatuur een stap terug in vergelijking met de voorgaande dagen. Aan de stranden is het 20 graden tot 27 graden in het zuidoosten. De wind zit in de noordwesthoek en is matig tot krachtig. Op zaterdag wordt door een krachtige noordwestenwind nog koelere lucht onze kant op geblazen. Op de Wadden wordt het 17 tot 19 graden, elders 21 tot 25 graden. Het is overwegend bewolkt met af en toe wat zon en het blijft grotendeels droog. Op zondag is het bewolkt, in het noorden kan een bui vallen, maar verder blijft het droog. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze

0: vrije radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

tijd Piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: www.fietsliefhebbers.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar

0: Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdams terras.
1: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat er in Nederland sprake van een watertekort is. Er zullen maatregelen getroffen worden. Denk daarbij aan de inzet van de stuwen in rivieren en het voorbereiden van extra pompen. Een woordvoerder legt uit dat de waterstanden van de rivieren verder verslechterd zijn. In bepaalde regio's staan sloten droog en enige verbetering is niet in zicht. Volgens het ministerie blijft er genoeg drinkwater beschikbaar, maar roept op om zo bewust mogelijk met dat drinkwater om te springen. Het RIVM laat weten dat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht is. Afgelopen weekend kondigde het KNMI code geel af vanwege hitte voor 7 provincies in Zuid- en Midden-Nederland. En die waarschuwing is vanaf vanavond 8 uur van de baan. Het KNMI verwacht de komende dagen koeler weer met temperaturen van maximaal 22 graden. Het Nationaal Hitteplan treedt in werking om verzorgers van kwetsbare groepen op de hitte te attenderen. Het advies luidt dan: drink genoeg, hou ruimtes koel en blijf tijdens de warmste uren binnen. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. Volgens de autoriteit Consument en Markt liggen de tarieven daarmee 12% hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. De variabele elektriciteitstarieven stegen minder hard, zo'n 3%. Na het uitbreken van de oorlog eind februari kozen veel consumenten voor een vast contract. Het aantal klanten dat naar een ander energiebedrijf overstapte blijft laag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat een Canadese vrouw een koningspython in haar BH het vliegtuig probeerde in te smokkelen. Toen de slang bij een veiligheidscontrole op Schiphol werd ontdekt, zei de vrouw dat ze het dier bij een Amsterdams hotel had gevonden. Die verklaring werd niet geloofd. De slang is in beslag genomen en wordt deskundig opgevangen. Tegen de vrouw is een proces-verbaal opgemaakt. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Hello everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwaves.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd piraten hits.

De vreemde ligt hij nu begraven. Op zijn graf staat een ruw houten kruis. Heel ver weg in het land Arizona wacht zijn vrouw met zijn zoon eenzaam thuis.

0: 1024 weerbericht.
1: Vanavond en vannacht is het overwegend droog. In het noordoosten kan een regenbui vallen en daar kan onweer bij zitten. In de nacht wordt het 12 graden in het noordoosten tot 17 graden in het westen en zuiden. Morgen start de dag met zon. In de loop van de ochtend kan er plaatselijk een bui vallen. Overdag doet de temperatuur een stap terug in vergelijking met de voorgaande dagen. Aan de stranden is het 20 graden tot 27 graden in het zuidoosten. De wind zit in de noordwesthoek en is matig tot krachtig. Op zaterdag wordt door een krachtige noordwestenwind nog koelere lucht onze kant op geblazen. Op de Wadden wordt het 17 tot 19 graden, elders 21 tot 25 graden. Het is overwegend bewolkt met af en toe wat zon en het blijft grotendeels droog. Op zondag is het bewolkt. In het noorden kan een bui vallen, maar verder blijft het droog. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten-hits.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio. Blijf erbij.

gaan in arena hier om te vechten met de stier. Ik hem grijpen bij zijn staart en ik roepen, jij bedaar.

een man met vet contract. Ik had heel gauw aangepakt. Ik nu gewoon een

0: of 24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. In het hele gebied van waterschap de Dommel geldt nu een onttrekkingsverbod. Waterschap Limburg schaalt op naar code rood vanwege de kritieke situatie voor de natuur. Vanaf morgen mogen ook telers van onder meer lelies, fruit en bomen geen oppervlaktewater meer oppompen. Er blijven wel uitzonderingen voor het koelen van fruit en het blussen van branden. Het Oekraïense parlement heeft een nieuwe regering goedgekeurd met wel de nodige onrust over het vertrek van de populaire defensieminister Fedorov. Wie hem en de nieuwe buitenlandminister opvolgen, maakt president Zelensky later bekend. Volgens NAVO-topman Rutte verandert er waarschijnlijk weinig aan de Oekraïense oorlogsstrategie. Vandaag werd er in Oekraïne vreedzaam geprotesteerd tegen het vertrek van Fedorov, die nog maar een half jaar in functie was. De reden van zijn vertrek is onbekend. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen, de vakbonden FNV en CNV zeggen dat ze uitonderhandeld zijn en sluiten stakingen na de zomer niet uit. De cao geldt voor zo'n 13.000 werknemers, onder meer bij Arriva en Transdev. Volgens de vakbonden blijven er in het voorstel nog belangrijke verslechteringen staan. Maar de werkgevers vinden juist dat er een eerlijk bod op tafel ligt en willen de gesprekken daarover ook voortzetten. En Duitsland en Frankrijk maken plannen om samen te oefenen met Franse kernwapens. Frankrijk is nu de enige kernmacht op het Europese vasteland en wil die nucleaire paraplu meer met de Europese bondgenoten gaan delen. Duitsland heeft zich als eerste aangemeld. Een Frans gevechtsvliegtuig dat met kernwapens kan worden uitgerust gaat op een Duitse luchtmachtbasis samen tanken met een Duitse jager. Nederland heeft ook wel oren naar samenwerking en overlegt of het later zou kunnen aansluiten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
3: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

Ja, een hele goede avond, luisteraars. Ik ben afgestemd, Radio 12-4 en mijn naam is Peter Holland. Kom er gezellig bij. Hoppa!

Hele goede avond daar in Wapenveld, Ina Drost. Gezellig dat je lekker meeluistert hier. En bedankt voor je reactie natuurlijk. Hele goede avond daar in Blokzijl, Stef de Boekenier. Bedankt voor je reactie en gezellig dat je lekker even een stukje meeluistert, kerel. Hele goede avond daar in Breda, George van Dongen, Studio 63. Je kent hem vast wel. Wie niet, hè? Hele goede avond hier in Veendaal, DJ Wouter Wit, zaterdagmiddagspecialist. Hele goede avond er in Overberg, Willem de Leeuw. Willem Pie. Kom er gezellig bij. Dit is Radio 12 weer.

Ja, even gauw een correctie. Ik zei net, wordt meegeluisterd in Breda, Studio 63, klap helemaal niks van natuurlijk, hè. Ik ben er te lang uit geweest, denk ik. Het is Studio 16 in Breda, George en Miranda. Goedenavond. Dankjewel voor de correctie, George. Geweldig. Wordt lekker meegeleefd hier op de 12 uur hier natuurlijk.

Een hele goede avond voor degenen die wat later afgestemd zijn. Dit is Studio 1 Veenendaal, Peter Tjolland, zomaar even op de donderdagavond, 16 juli. Kom er gezellig bij. Laat weten dat je erbij bent. Dat kan via WhatsApp 06-82-77-24-05. Ja, George, er zijn geen prijzen te winnen vanavond. Helemaal niks. Goedenavond in Montfoort, Ronald Huisman. Luister gezellig mee, kerel. Ronald.

Ja, dan ben ik aanstaande zaterdagavond ben ik weer niet van de partij. Vanwege de vakantiedagen. Misschien draait George alweer. Hè? Die deed het heel goed samen met Miranda. Ja, dan had ik ook George de hond van mij gestuurd. Hij zei, want als ik een programma draai op de zaterdagavond, heb ik jouw hond nodig.

komt hij, komt hij. Ja. Ah, hij is weer thuis. Gelukkig. Ik heb hem gemist. Maar George heeft goed voor hem gezorgd, hoor. Zeker. Hij had een buikje rondgegeten.

The Losing Side of Me. Een plaatje van Fashion. Weet je wat ik zin in heb? Ik heb zin in een bak koffie. Ik ga even halen. Ga even een bakje. Ja, even snel hoor. Ik ben even heen en weer.

En lekker aan de koffie hier. Klein beetje melk erin. Ach, daar was ik helemaal naartoe. Voor de mensen die wat later afgestemd zijn, dit is Radio 1204 en mijn naam is Petertje Holland. Zomaar even op de donderdagavond, op deze mooie 16 juli. In plaats van de scheepsjager en Madonna. Aanstaande zaterdagavond ben ik er zelf niet. In verband met de vakantiedagen die ik op moet nemen hier bij Radio 1204.

0: Ho, ho, Peter. Ho, ho, niet zo snel, hè. Je koffie komt eraan, hè. Ja, rustig aan, joh. Dat krijg je er nou van.
1: Ja, dat was George van Doren met een bak koffie. Dat is niet helemaal goed gegaan, geloof ik. Kan gebeuren, George. Volgende keer beter, hè. Tweede bakje is altijd gratis. Dit zijn Henk Robbermond en Debbie de Witte met Ik zie een ster.

Corrie Konings. Oh, dat is Amore. Dankjewel, Corrie. Een hele bijzondere goedenavond. Ik ben afgestemd te zendertje in Veenendaal. Studio 1, Petertje Holland, tot de knopjes. Ja, daar kon ik toch sowieso nooit afblijven van de knopjes. Dus ja, kom goed uit, hè. We gaan zo even wat nieuwe platen voor u draaien. Die onlangs zijn uitgekomen. Ik heb er twee staan op de speler hier zo. Ah, ik houd nog even als verrassing. Ja, ja. Ja, George die vraagt, wat is het nou, knopjes of schuifjes? Ik zeg, George, dat ik niet van de knopjes af kan blijven. En mits dat ik zeg, heb ik een schuifje in handen, zie ik. Ja. Ah, George, ik kan het zelf ook niet meer volgen. Nee, nee, nee. Ja, mensen, dit is Radio 12, 4, 1, Groot Gekkenhuis.

Het is 25 graden hier in Veenendaal buiten. Het valt eigenlijk allemaal nog mee, hè, wat ze allemaal voorspeld hadden. Het is vandaag goed te doen, zullen we maar zeggen. Helemaal zonder airco. Niks aan de hand, nee. Mensen, we beginnen zo met die eerste nieuwe van Jaman. Jaman, jij bent voor mij die ene. Oh ja, ja. Peter Jolland aan de knopjes hier aan deze kant, hè.

0: Ja, wat is je mooi. Ja, man, jij bent voor mij die ene. Ach. Even kijken, we hebben een verzoekje gekregen van Ade Hensen. Ade Hensen is een goede naam, Peter. Graag een mooi plaatje voor jezelf. Voor Judith, voor Wout, mezelf en iedereen die lekker meeluistert. Dankjewel, veel draaiplezier. Dankjewel natuurlijk, Ada. En Ada, ik heb voor jou die nieuwe van Jeffrey Kuipers klaargezet met een veel te lange nacht.
1: Ay, madre mia.
0: Madre mia, ja. Gezellig dat je erbij bent, Ada.

Jeffrey Kuipers speelt de lange nacht. Even meegedraaid van Ada Henze. Ada Henze hier uit het mooie Veenendaal. En Ada schreef: goedenavond Peter. Graag een mooi plaatje voor jezelf, voor Judith, voor Wout en mezelf. En iedereen die lekker meeluistert hier naar Radio 1224 natuurlijk. Dankjewel en heel veel draaiplezier. Dankjewel Ada.

0: Ho, Peter, ho, niet zo snel, hè. Je koffie komt eraan, hè. Ja, rustig aan, joh. Dat krijg je er nou van.
1: Komt hij weer aan met een bakje. Laat hij weer vallen. Dat is niet normaal, George, hè.

hebben een verzoekje. Van George van Dongen, Studio 16. Ik zeg het goed, hè? Ja, ja. Hij vraagt aan mij, drijft jou en Judith, mag het plaatje van Highway met benen, benen, benen. En voor mij en alle luisteraars een oudje van de suite met Funny Funny, want dat is het vanavond wel, schrijft hij. Jazeker. Oh, we beginnen er gelijk mee. Ja, het staat een beetje hard, maar. Genieten van George, speciaal voor jou.

0: Een oudje van Sweet, 1971 met Funny Funny. Eén meegedraaid voor George van Dongen en alle luisteraars. Namens George, hè. Ja, die George had een filmpje gestuurd. Ik zet hem gewoon open. Ik weet niet wat er gebeurt, hoor. Maar we zullen even kijken.
1: Lekker bakje koffie doen. Ach, hij is leeg. Goed met jouw koffie. Oh, kijk, die heeft nog wel koffie.
2: Lekker bakje koffie.
1: Ja, nou. Ik heb maar niks. Nou, pak dan maar een colaatje.
0: Kijk, en dat komt allemaal goed daar, hè? Daar in Breda. Deze voor mij en Judith. Highway met Benne.

Eén mee gedraaid is George van Dongen, die helemaal gek van benen, hè? Ja, ja. George is geschreven draaien voor jou en Judith Highway met Benen, Benen, Benen. En voor mij en alle luisteraars een oudje van de suite met Funny, Funny. Want dat is het vanavond wel, zegt hij. Ja, maar daar ben jij de oorzaak van, denk ik, George. Ik wist ook dat Joop hier uit de beek mee zat luisteren. Ja, Joop, voor jou heb ik ook wat klaargezet hier. Dit is Peter Jolland met Mien Brommer, de Lunteren. Volgas.

0: Zet de radio harder. Radio 1224. Het station dat bij jou binnenkomt.
1: Ja, op de brommen naar Marokko, het wordt steeds gekker. Maar ja, de Dutch Boys die zijn nou, eigenlijk nog een stapje gekker. Die gaan op de trekker naar de Costa del Sol. Hoppakee, wie gaat er mee?

We gaan op de trekker naar de Costa del Sol, de Dutch Boys. Costa del Sol. Ja, we hebben een verzoekje binnengekregen van Hannie de Roos. En het mooie reden natuurlijk daar boven op de bult. En Hannie schrijft: goedenavond, DJ Peter. Graag een plaatje voor van Corrie Gierlings. Alle liefde. En een plaatje van de Teddy Boys met de kleine Rosa. Voor jullie samen en voor het hele team en iedereen op de luistertour. Succes met draaien vanavond. En de groetjes van Hannie de Roos uit Renen. En voor jullie samen een hele fijne avond toegewenst. Dankjewel, Hannie. Hier is voor jou die mooie plaat van Corrie Gierlings. Alle liefde van de wereld.

0: meegedraaid van Hannie de Roze. Een prachtige reden natuurlijk.
1: Is altijd bij je waar ik ook ben.
0: Ja, we hebben nog eentje van Hannie. Hannie wou graag horen de Teddy Boys met de kleine Rosa.

Dat is je mooie, Hanny. De Teddy Boys met Kleine Rosa. Ga nooit van me heen. We draaien eens mee voor Hanny de Roos uit het prachtige Reen. En Hanny schreef goed naald. DJ Peter, graag een plaatje van Corrie Heerlings. Alle liefde en een plaatje van de Teddy Boys. Kleine Rosa voor jullie samen en voor de hele team. En iedereen op de luistertoer. Succes met draaien vanavond. En de groetjes van Hanny de Roos uit de Reen. En voor jullie samen een fijne avond gewenst. Dankjewel, Hanny. Dan ga ik er nog even wat meedraaien voor Lady Miranda. Want ik weet dat ze deze mooie plaat mooi vindt. Dat is een plaatje van Fabienne van der Voort met Vamos Balar, ja. Dat is Vlaams, hè? Vlaams, ja.

Plaatje van de Vlaamse Fabienne van der Voort. En van België af gaan we naar Veenendaal. Justin de Wild met Esmeralda. Dat is wel een oude nummer van hem. Hè. We kennen hem allemaal. We zingen hem mee natuurlijk. Ja, ik niet. George die zegt, ja, wat kraakt er toch. Goedenavond mensen. Dit is 12 uur. Peter Joland.

0: Ja, zeker een geslaagd plaatje dit hoor. De nieuwe van Sien en Eddy. Laat ons leven, laat ons reizen. Ik word er vrolijk van. En dan is hij goed, hè? Als Petertje vrolijk wordt, dan is het gewoon goed.
1: Is het dan ook niets voor jou?
0: Ja, we hebben een verzoekje van onze zaterdagmiddagspecialist DJ Wouter Wit. En die schrijft met ruim wat moois mee voor Ada. Voor de vakantieman. voor de vakantieman, dat bedoelt hij mij mee natuurlijk. En Judith. En iedereen die lekker luistert naar jouw programma hier op de donderdagavond vanavond natuurlijk. Wouter, gaan we doen met een mooie plaat van Nelis Leeman met Marianne.

0: Oh, Marianne. Marianne. Hey, meegedraaid voor Wouter Wit. En Wouter Wit schreef: goedenavond, DJ Peter. Graag een plaatje. Oh nee, dat is van Hardy de Roos. Wacht even, jong. Hoe is het mogelijk, hè? Wouter schreef: draai maar wat mee voor Ada. En voor de vakantieman, Petertje natuurlijk. En Judith en iedereen die lekker meeluistert naar jouw programma. Dankjewel, DJ Wout. Zaterdagmiddag specialist. Natuurlijk iedere zaterdag hier te horen van 2:30 tot aan de klok van 6:00. Ach, dat is lang geleden. Gerard de Vries met Teddybeer.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zegt Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.
0: Ah, het blijft mooi, ja. Gerard de Vries met de teddybeer. En dit is Barry. Barry van Vliet met bruine ogen, huilen niet.

Ja, we hebben een verzoekje binnen vanuit Ede. Peter Verrokkel, hele goede avond. Hij schrijft, hallo, goedenavond. Drijf een leuke oude piratenplaat voor alle luisteraars en het team. Zoek maar wat uit. Nou, ik weet dat hij Rob de Nijs altijd mooi vindt. Dus ik heb hem erbij gepakt, Peter. Die mooie plaat voor Rob de Nijs zetten we het zomer uit 1977. Even speciaal richting Ede.

Rob de Nijs met Het werd zomer. Eén meegedraaid voor Peter Vroekel. En Peter schreef: hallo, goede avond, drijf een leuk oude piratenplaat voor alle luisteraars en het team. Zoek maar wat uit en bedankt ervoor. Dankjewel, Peter.

John Fogerty. Who Stops Rain? Sommigen zullen wel denken, wanneer gaat het eens een keer regenen? Ah, daar komt ook wel wat van, ja. Volgende week een stuk koeler, mensen. Dat wel, hè. Hoppa. Stef Eckel. Signorita, meisje van de nacht. Zet toch goed.

0: dat ik mezelf.
1: Ja, die spontane zanger uit Kampen. Stef Eckel. Señorita, meisje van de nacht.
0: Maar jij bleek slechts een droom te zijn, oh meisje van de nacht.
1: Ach, het bleek zelfs een droom te zijn. Dat is jammer, hè? Dit zijn de Firebirds met Time Keeps Moving On.

0: De Firebirds, time keeps moving on. En we hebben een plaatselijke regenbui in Breda. Ja, George staat gewoon met die slang in de hand, maar dat maakt niet uit. Maar de tuinen netjes bij liggen die kerel. Nou.
1: Vanuit Veenendaal City, op jouw radio, is hier Petertje Holland.
0: Ja, dat ben ik. Ach, wat romantisch.

zanger geboren in 'Sertog en Bos. Helaas niet meer onder ons, 65 jaar oud geworden. Al 11 jaar al weg, die man, hè. Maar wat heeft hij mooie muziek gemaakt. Albert West. Shalala, I Need You. 1970.

0: De beste hits hoor je bij Peter Holland.
1: Over hits gesproken, hij is Smokey, Needles & Pins. 1977, terug in de tijd met Peter Holland.

Needles and Pins, 1977 zeker. Nou, zeggen George, dat klopt niet helemaal. Deze uitvoering. Hij is zo smoky. Dat klopt wel, hè? Ja. Och, dit is lekker, man. Cliff Richard.

Cliff Richard, het origineel komt uit 59. Nevermind. Dankjewel, Cliff.

0: Jouw muziek is om te zoenen, Peter.
1: Dat dacht ik, hè. George Baker met Tink, 1978. Goedenavond, is Peter Holland.

0: Wat is toch een heerlijke plaat, George Baker met Tink, 1978. Ja, ik heb een verzoekje van George binnen. Ik dacht eerst dat het over mijn hondje ging. Hij wou good-looking woman. Ik zeg, ja, George, het is een reutje hoor. Maar ja, het was even een misverstandje natuurlijk.
1: Op 25 meter hoogte zit hij weer met zijn antenne te spelen.
0: Dat zou je helemaal niet zeggen, toch? Nee. Ach. Hier is de George speciaal voor jou.

de Good Looking Woman, Jude Dolan. Even meegedraaid voor George Verdonk. Hij was voor Miranda bedoeld, zegt hij. Ja. Even slijmen. Eens even kijken. Wout die bracht me ook een idee om deze even te draaien. Aha, met Take On Me. Hij zei, er zat vroeger zo'n mooie clip bij. Hè? Zo'n tekenfilmpje verhaaltje. Ja, echt mooi, hè. Ik zie het zo voor me als ik deze plaat draai. Wout, voor jou.

Elton John en zijn Kiki Dee. Uit 1976. Ja, Kiki Dee, ik zat even te zoeken. De mens leeft nog altijd, hè? Ze is 79 jaar inmiddels. En ze had nog een hitje met I've Got The Music In Me. En ze toert nog regelmatig. Ze traint nog altijd op. Ongelooflijk, mensen. Dat doet ze samen met gitarist Carmelo Lucieri. Maar het is maar even dat je het weet. Weet je waar ik van de week geweest ben? Op de Brommer helemaal. Op de Brommer ben ik naar Lunteren gereden helemaal. Ja, dan zul je wel zeggen, ja, helemaal naar Lunteren. Ja, ik denk, ik maak er ook even een liedje van, ja.

Wiltura met Mama. De man geboren in Veurne, België. Inmiddels 85 jaar oud. Zo. I'm in the mood for dancing. The Nolan Sisters.

Maar we kunnen die meiden lekker zingen. En de Nona Sisters. In the mood for dancing. Hoe zou het met ze gaan? Of zijn ze niet meer? Geen idee eigenlijk, hè? Zoek ik zo even op.

Soul Search in Time, The Tramps. Even meegedraaid voor het blije ei. Ja, gaat door tot 10:30, George. Ik had straks over de Nola Sisters. Er zijn er nog 4 in leven van de dames. Ik dacht altijd dat ze met hun 5 optreden, maar schijnbaar waren ze met z'n 6. Er zijn er helaas 2 overleden, 1 op 65-jarige leeftijd en de andere op 52-jarige leeftijd. Ach, mensen, geen leeftijd. Hè. Ja.

Ja mensen, dit is de laatste. Deze mooie mix van de Flirts. En na deze platen laten we helemaal uitdraaien en dan gaan we er vertussen. Een lekker basje erin. Even de buren wakker maken nog. Oh, ik vind het zo heerlijk, hè? Ja.

Jongens, wil nog eens zeggen bedankt voor de gezellige muziekjes. Ze gaan daar nog even bank hangen en televisie kijken. Fijne avond en groetjes aan Judith. Jullie ook nog een hele fijne avond toegewenst natuurlijk hier vanuit Studio 1 in Veenendaal. Dankjewel, George.

Ook Wout Schrijf, bedankt weer voor de Veenendaalse sound. Hij gaat zo naar zijn kussen toe, ja. De Lakenstraat, nummer 7. Slaap lekker, Wout. Dankjewel voor je reactie.

Ja, lieve mensen, allemaal bedankt voor het luisteren. Gezellig dat jullie er weer bij waren. Bedankt voor de leuke reacties natuurlijk. En bedankt voor het aanvragen van de liedjes. We draaien het hier weer met veel plezier natuurlijk uit Studio 1 Veenendaal. Ja, succes Wout met de code 95 natuurlijk. Moet allemaal gebeuren voor dat grote rijbewijs. George schrijft vast weer toppie. Tenminste, ik heb genoten, schrijft hij. Dan hebben we het goed gedaan, George. Ja, ik heb ook genoten hier, hoor. Absoluut. Was weer gezellig.

Ja, zometeen gaat dit lekker verder op de non-stop, samengesteld door Robert-Jan van Bennekom. Ik blijf altijd zeggen, de muziek is zeker zo mooi. Alleen het gelul van de DJ, dat mis je dan, hè? Ja. Of niet, of juist niet, ja. Ja, mensen, voor degenen die slapen gaan, slaap lekker zometeen natuurlijk. Voor degenen die nog een boosje op blijven, nou even lekker televisie kijken of een drankje nog. Degenen die vakantie hebben, nog een fijne voortzetting van de vakantie natuurlijk. En degenen die moeten werken, werk ze morgen natuurlijk. Een sterkte, ja.

Ja, dan ga ik de band zo nog even afluisteren. Peter Jolland roept de vraag naar verbinding. Oh nee, dus zo ging de vroeger. Ja. Dat kan niet meer, hè? Nee, Petertje. Dat kan niet meer, jongen. Dat zit tegenwoordig allemaal voor de 88 MHz, hè? Ik zit regelmatig uit te luisteren, maar dat is nog leuk om te horen. Vond ik ook altijd prachtig om te doen vroeger. Ja, hele programma's draaide ik vroeger niet op de FM. Maar wel roepen en vragen verbinding. Een leuk spelletje natuurlijk, hè? En dan weet je het wel, hè? De zender werd steeds zwaarder. De antenne steeds groter. Steeds hoger als het komt. Ja, dat deed Petertje als ouders weg waren, hè? Ja. Ja, wou toen maar even een rapportje, kerel.

Ja, dat ging vroeger altijd mijn echo erop, hè. Vroeger had ik altijd echo, ja. Tegenwoordig vind ik het minder. Ik zit af en toe wel te spelen hier natuurlijk, maar... Ja, duplex, Bout, hè, ja. Ja, Peter Jolland vraagt en roept om verbinding. Mensen, allemaal gekkigheid, we gaan er zo voor tussen. Over een paar minuutjes gaat hij over op de non-stop. Bedankt allemaal voor het luisteren, bedankt voor de leuke reacties. Het was weer een genoegen voor mij om te mogen doen vanavond. Heerlijk.

Ook Ronald Huisman, bedankt voor de reacties, kerel. Slaap lekker voor straks natuurlijk, hè. En natuurlijk groetjes en sterkte voor Emiel van der Wallen natuurlijk, hè. Mensen, allemaal bedankt. Graag tot de volgende keer. Slaap lekker. Bye bye. Tot ziens.

0: 4.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
2: Karakter.
0: De zender met sfeer.
2: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
2: Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd!

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: Schenk me toch jouw liefde, kleine signorina. Ik wil alles geven om bij jou te zijn.
1: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Rue du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Dit is rechtstreeks vanuit het hart van Nederland, Radio 1224.
4: Altijd dichtbij.
1: Altijd piraten.
5: Altijd piraten.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224.

alles is anders en niets zal nog ooit zoals vroeger zijn. Met jou in de regen lijkt het alsof hier de zon nog schijnt.

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Het blijft overwegend droog met op veel plaatsen kans op mist. De temperatuur ligt tussen de 12 graden in het noordoosten tot 17 in het westen en zuiden van het land. Het waait nauwelijks, maar in de kustgebieden staat er een matige noordenwind. In de ochtend trekt de mist snel weg. Bewolking is er vooral in het noorden en westen van het land. Elders zijn er zonnige perioden. 'S Middags is er maar weinig zon en valt er af en toe een bui, waarbij er in het noordoosten ook onweer mogelijk is. Het wordt zo'n 22 graden aan zee tot 28 in het oosten en zuidoosten. En er waait morgenmiddag een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog en is er her en der nog de nodige zon. Namorgen laat die zon zich af en toe nog maar zien, blijft het overwegend droog en is het minder warm dan normaal voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
3: Radio 1224.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland, 1224.

Deze ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand. Luister maar. Nu komt ie. Dit is een weesje wat ik ooit schreef. Als je het hoort moet je gelijk.